0: Ja, oh, verschillende
1: Wiep,
0: wijken.
1: Wiep woont in Kwartje en daar is geen stroom. Maar Wiep heeft gelukkig een radio met batterijen.
0: Kijk, dat moet je hebben, want je moet dus altijd nog wel naar de alfabetshow luisteren.
1: Kijk eens naar buiten, is het donker? Als jij
0: nee, is hier niet. Het was aan Santa Rosa kant, dacht ik. Kwartje, een beetje die wijken zijn weer wijken met stroomuitval.
1: Sterkte.
0: Waar?
1: Sterkte. Ja,
0: sterkte. En kan je toch luisteren, bijvoorbeeld in de auto of met een accu of met een batterij inderdaad. Ja. Laat ons even weten in welke wijken stroomuitval is. Dan kunnen we het nog even doorgeven. Hè? Ja. Live radio vanavond toch nog steeds. Met Dettie. Gezellig.
1: Ja, gezellig. Wij doen altijd. Nee, we hebben één keer niet live gedaan.
0: Nee, klopt.
1: Weet je nog? Ja, als heel stomme dingen gaan doen. Van haha, ze kunnen toch niet inbellen.
0: Nou ja, dan kunnen we alleen maar onze eigen liedjes draaien. Dat
1: ja.
0: is waar.
1: Oh ja, maar dat was ook zo.
0: Maar dat doen we dus niet. We gaan lekker nog verder met verzoekjes. We hebben nog een verzoekje met letter T. En dat is van ZZ Top. Want één van de drie leeft niet meer. Dus nou ja, dan mag het al, hè. Hoe heet hij ook alweer?
1: Dusty Hill, de bassist.
0: Ja, Dusty Hill, die is er niet meer. Je had ze bestonden uit drie. Willie Gibbons, de zang en gitaar. Dusty Hill is de bas. Ter ere van hem gaan we nu ZZ Top draaien. En dat je Frank Beard, en dat was de enige drie zonder baard. Weet je nog?
1: Ze hebben hele lange baarden, inderdaad.
0: Ja, maar Frank Beard had dus juist geen baard.
1: Ja, oké.
0: Okay, nou, bizar, ja. Dan is dit verzoekje wel heel leuk om te doen. Dus die gaan we het doen. We zouden eigenlijk bij de Z doen, maar we hadden een verzoekje bij de Z. Dus dan doen we nu al gewoon.
2: Ja, voor de T van.
0: Fantastisch, voor wie?
1: Voor Lisbeth.
0: Hey, dankjewel Lisbeth. Lekker.

0: Heerlijke rock met letter T. Dat was Tash. Zie je het op. En Dusty zingt dit, hè? Als uitzondering. Hij was de leadzanger nu even bij dit nummer. En gouden voice, dat is inderdaad waar, Lisbeth. Wat moeten we nou weer bij de letter U doen? Een artiest die niet meer onder ons met de letter U. U2 treedt nog op. UB40 treedt nog op. Weet jij iets, Detti?
1: Ja, nee. Ik uiteindelijk dacht ik, weet je, misschien moet ik een liedje zoeken met
0: titel van mag
1: iemand,
0: ook?
1: Ja, van iemand die overleden is. En dat liedje...
0: Heb
1: ja,
0: je iets?
1: Ja, Ultimate Love van Donna Summer. Maar weet je, eigenlijk...
0: Dat is deze. Unconditional Love.
1: Oh ja.
2: De U van...
0: Maar dat ken ik allemaal niet. Unconditional Love. Ken je het? Donna Summer?
1: Even luisteren. Ooit gehoord. Maar weet je,
0: nee.
1: Ik hoop dat niemand het ons kwalijk neemt... maar we gaan toch liever voor MacArthur Park.
0: Ja,
1: al is het niet met de U.
0: Ja, dat is prachtig. Ja, ja, dus MacArthur Park. Donna Summer.

0: alweer overleden in 2012. Donna Summer met MacArthur Park. Origineel van Richard Harris. Maar dit is een lekkere disco-versie.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, hè? Stiekem bij letter U. Dat heeft niks te maken met letter U. Ja, Summer. Er zit een U in Summer. Van Donna Summer.
1: Zo kan je het ook zien, ja.
0: Ja, ach ja, maakt dat nou uit, dat alfabet, hè? Ja.
1: Nou, wel een beetje. Want we moeten wel de luisteraars scherp houden.
0: Dat is waar. We krijgen nu verzoekjes binnen waarvan de letters al geweest zijn. Dat geeft niet. In de afterparty gaan we gewoon gelijk door. Bianca, we gaan het als eerste draaien voor jou straks na 9 uur.
1: Ja, natuurlijk allemaal stroomuitval, die mensen.
0: Daarom, dus als je weer stroom hebt, welkom terug. Dit is de Alphabet Show, mijn hemelse helden. We gaan tot 10 uur door met allemaal artiesten die ons ontvallen zijn. Ja. Zoals deze, nu krijgen we weer een verzoekje. En dit vind ik een speciaal, hoor. Wie had Eddie van Heelen ook alweer gezegd?
1: Ja, dat heeft Marcel aangevraagd. Eddie van Heelen, ja, dat is de oprichter van, hè. Ook, maar die had ook keelkanker. Weet je dat heel veel artiesten die overleden zijn, ze hadden keelkanker?
0: Echt? Wat raar.
1: Ze hadden door de drank.
0: Dus nou, dat zou kunnen, ja. Als je veel sterke drank neemt. Maar ja.
1: Nee, bedoel je dat? Nee, ik bedoel, ze zijn of overleden aan te veel drank. Mm-hmm. Dus ik lever en zo. Of keelkanker. Maar dat kan ook, jij zei dat kan door hele sterke alcohol, hè?
0: Ja, maar het kan ook zonder reden roken. Natuurlijk. Hè? Dat, ja, je weet het. Vaak weet je de oorzaak van kanker niet. Maar dat, ja, roken en sterke drank is wel een risicofactor, ja. Dus daar is Eddie even heel aan overleden.
1: En obstipatie dus.
0: God, dat wist ik. En weer wat geleerd vandaag. Elvis Presley overleden aan obstipatie. Nou, goed. Het was veel meer. Sommigen zeggen dat Jimi Hendrix de beste gitarist ooit was. Maar ik ben het dan met Marcel was het eens dat het Eddie van Heelen was.
1: En Michael Jackson vond het ook de beste. Want die heeft hem gevraagd voor het nummer Beat It.
0: Ja.
1: Weet je dat hij daar geen rode cent voor gekregen heeft?
0: Heeft Eddie daar niks voor gehad?
1: Niks.
0: Die solo van Beat It is Eddie
1: niks
0: van Heelen.
1: Niks voor gekregen.
0: Nou, en nu gaan we dus een van de beste solo's, want het is instrumentaal, draaien van Eddie van Heelen. 1 minuut 40, alleen maar gitaarwerk. Knallend gitaarwerk van de beste gitarist ooit.
2: De V van
0: Van Heelen, oftewel Eddie.

0: Ja, toch. Dat was hem toch. Ja, prachtig.
1: De W van...
0: De W is van Whitney Houston. En dit is de laatste kans om te stemmen. Nog één liedje en dan mag je het zeggen. Wat moeten we bij de X draaien? Wordt het Rob de Nijs of Ramse Shaffi? 6751031.

0: ook zo'n bombastisch nummer van Whitney Houston met letter W. We konden van alles doen van Whitney Houston. Maar dat we Whitney Houston bij de W moesten doen, dat was duidelijk. Onze hemelse heldin, ook te vroeg gegaan van ons.
1: En bijna arm.
0: Ja, je vertelde iets.
1: Ze had een vermogen van $240 miljoen.
0: In die tijd hartstikke veel.
1: Ja. Ja. Maar door haar feestleven, Bobby Brown en haar familie... die er maar aan is gaan lopen trekken...
0: Ja?
1: Had ze uiteindelijk... Ja, tuurlijk hoor, wij kunnen er ruim van leven... maar had ze nog maar 20 miljoen over.
0: Ja, op het einde.
1: Dat is naar die dochter gegaan, maar ook die is overleden.
0: Nou, ook zo tragisch.
1: Zielig, hè?
0: Oh, ja. Dus ja, er bleven weinig miljoenen over... behalve voor de platenbaas natuurlijk.
1: Absoluut, daar had ze ook schulden aan.
0: Ach, wat
1: en weet je wat ook heel triest is?
0: Nee.
1: Dat ik verloren heb.
0: Wat? Ik wou vragen, hoe is het met Alphabattle?
1: Ja. Het is wel een krappe winst voor jou.
0: Volgens mij heb ik 1 stem meer, hè?
1: Jij hebt 20% meer.
0: Ja, 20%. Oké, mooi.
2: Ah, nou. De X van...
0: De X is dan van Ramses Shaffi, mijn Nederlandstalige held. We zullen doorgaan. We hadden van alles kunnen draaien. Maar ja, ik vond deze wel leuk. Had hier wel zin in. En dank voor het stemmen, trouwens. En we gaan Rob de Nijs voor jou draaien in de afterparty straks, hoor. Komt goed, Tetti.
1: Oh. Hey!
0: What?

0: Nou, dit is een heel oud plaatje. Zo'n jaren 45 toeren plaatje. Met de letter I, Yves Montand. Die al overleed in 1991. Hij is 70 geworden. Dus dat is echt oud, oud, oud. Maar we hebben wel eens een keer een Franse chansonsavond gehad, hè, Detti?
1: Ja, dat vroeg ik je net.
0: Ja, daar was jij niet bij toen.
1: Thema's. Nee, toen mocht ik nog niet.
0: Ja, jawel. En wat had je dan gekozen? Jacques Brel? Of,
1: Nee, Michel Fugain. Nee, ik heb toen, ik heb toen zelf een plaatje aangevraagd.
0: Michel
1: Fugain met Le Petit...
0: Dat. Niet Une Belle Histoire, maar...
1: Le Printemps.
0: Ja, de lente. Oh ja, dat was mooi. Ja, ik hou ook van Franse chansons. Daarom mag het ook een beetje. Een hele leuke mix vanavond van muziek. In ieder geval van artiesten die overleden zijn. Lekker wat Nederlandstalig erin. En dan gaan we ook lekker mee eindigen met Nederlandstalig.
1: Misschien is dat ook een leuk item, hè? Gewoon een keer een hele uitzending... hoe heet dat? Zuid-Amerikaanse liedjes of zo.
0: Ja, Zuid-Amerikaans, Latin of zo.
1: Braziliaans. Oh,
0: daar weet ik minder van dan Nederlandstalig, maar dat kan.
1: Braziliaanse liedmuziek vind ik ook heel mooi. Ja.
0: En even denken hoor. Ze gaan volgende week van Paradise. Die is gaan ze naar Suriname.
1: Oh ja?
0: Dan zou je ook Surinaamse muziek kunnen doen. Ja, ik blijf hier hoor. Maar,
1: wat
0: dat
1: gaan ze doen daar?
0: Weet ik niet. Uitzenden.
1: Oh ja?
0: Suriname promoten.
1: Wat leuk.
0: Ja, dus van deze zender is dan vanuit Suriname.
1: Het item voor volgende week is klaar.
0: Zouden we dat kunnen doen? Ja. Nou, ik had geloof ik met Bert afgesproken dat we New Wave zouden doen. Dat is een stroming uit de jaren 80. Je weet dat Engels. Ja, maar je kijkt heel moeilijk. Maar het is echt gaaf. Ik hou wel van die muziek.
1: Ja, dat is wel zoeken hoor.
0: Dat is wel zoeken, ja. The Cure en zo, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Die Pesh Mode.
1: Ja.
0: Lijkt me ook een leuk onderwerp voor de Alphabet Show. Weet je nog een leuk thema trouwens? Thuis, stuur maar in. 675-1031. Een thema voor de Alphabet Show. Elke week is een nieuw thema. Dat doen we al meer dan 3 jaar.
1: Ja. Heel langer, joh. Met Vito.
0: Ja, we zijn in 2023 begonnen.
1: 3 jaar weg, toch?
0: Nee. Toen begonnen we. Ja.
1: Oh.
0: En nu ben je heel vaak mijn gast. En Bert ook. En mijn friend. Ja. Dus dit was weer een aflevering Alphabet Show Manager Friends. Vanavond met Detti.
1: Ja,
0: En vooral ook met de luisteraars. Ik wil iedereen bedanken voor de verzoekjes. Het is weer helemaal gelukt.
1: Helemaal. We misten wel wat mensen. Hè? De
0: vaste luisteraars.
1: Aquila Hondenschool hebben we allemaal gemist.
0: Maar het is misschien ook een beetje een korte vakantie of zo. Hemelvaartsvakantie.
1: Ja,
0: toch?
1: Dan gaan mensen ook heel vroeg naar bed. Want die gaan morgenochtend waarschijnlijk een hike doen en zo, denk ik.
0: Oh, denk je?
1: Ja, ik heb mezelf opgegeven voor een cursus morgen. Hoe haal ik het in mijn hoofd?
0: Op Hemelvaartsdag?
1: Ja, wist ik veel.
0: Wat ga je doen?
1: NLP,
0: neurolinguistisch programmeren.
1: Ja.
0: Dat was toch met Emil Ratelband en zo, van tjaka.
1: Ah, nou, dit is ook, ja, nou ja, goed, ik dacht dat het klonk leuk. Denk ook dat het heel leuk is.
0: Ja.
1: Maar het is wel stom van me. Maar ja,
0: dat het op een vrije dag doet.
1: Mijn man en mijn kind.
0: Nee, maar het is wel leuk, denk ik. Het is in een soort, ja, dat je in een leven staat en goed nadenkt. En gewoon positief. Denkt van, ik kan alles.
1: Positief.
0: Positief denken, ja. Inderdaad. Interessant. Nou, laat me weten volgende keer. Als je bent.
1: Mens, snap je?
0: Nee, dat ben ik wel. Maar misschien.
1: Maar goed, ik heb er wel zin in. Eén kant.
0: Het past misschien goed bij jou, omdat je altijd positief bent.
1: Oh, dank.
0: We hebben nog één verzoekje die we in de afterparty zouden doen.
1: Ja.
0: Voor Bianca. Die kwam met dus toen ik je zag. Nee, maar ook Bianca had van Anthony Kamerling. Ook te vroeg gegaan.
1: Mooi.
0: Gaan we ook draaien zo'n afterparty. Verder hebben we nog Tina Turner. We gaan jou op de Nijs draaien. We hebben nog Selena, Gerard Cox, Quincy Jones. En we gaan nu eruit met...
1: Zeg maar niets meer.
0: Ja, want we hebben hem met Herman Brood wel gehad, maar nog niet alleen, hè?
1: Nee.
0: Bedankt, Detti, voor je gezelligheid.
1: Ja.
0: Bedankt, luisteraars, voor de verzoekjes. En voor het luisteren. En ik zou zeggen...
2: De zet van...
0: Zeg maar niets meer. Detti, zeg maar niets meer.
1: Nee, ik hou

0: wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though. It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: I was terrible.
1: Get him away.
0: Hey, boo.
1: Boo.
2: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd. Weten hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Maar ik keek om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen. Ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jette een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jette benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsoe heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jetten een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jetten benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsou heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jetten een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jetten benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsoe heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jette een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jette benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsoe heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jetten een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jetten benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsoe heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

via paradisefm.cw.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jetten een voorbeeld zijn voor de energietransitie. Jetten benadrukt dat de inzet van wind, zon en batterijen kan leiden tot lagere energiekosten. Hij wijst ook op de uitdagingen van toerisme en natuurbehoud op Aruba, waar de opbrengsten van resorts niet terugvloeien naar het eiland. Zangeres Carsoe heeft woensdag in Antalya een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands, reikte de onderscheiding uit als erkenning voor haar inzet voor maatschappelijke doelen, waaronder een kookboek voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt om een spoedoverleg met het Nederlandse kabinet. Dit naar aanleiding van rellen tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG spreekt van terreurs- en intimidatievormen en vraagt om maatregelen ter ondersteuning van gemeenten en politie. Minister Bart van den Brink bevestigde dat er contact is over het overleg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental in Kiev is gestegen na Russische aanvallen. Zeker 3 mensen zijn overleden en meer dan 40 gewonden zijn gemeld. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland sinds woensdag meer dan 1500 drones heeft ingezet. De Oekraïnse luchtmacht claimt de meeste drones te hebben neergehaald, maar 20 locaties in de stad zijn getroffen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een goed overleg gehad met de Chinese leider Xi Jinping in Beijing. Ze bespraken manieren om de economische samenwerking te versterken en kwamen overeen dat de straat van Hormuz open moet blijven voor de vrije doorvoer van olie en gas. Taiwan werd niet genoemd in de verklaring. De voorzitter van de Filipijnse Senaat, Alan Peter Cayetano, heeft bevestigd dat Ronald de la Rosa het gebouw heeft verlaten. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen de la Rosa uitgevaardigd vanwege misdaden tegen de menselijkheid. De la Rosa was eerder deze week aanwezig voor een stem, maar is sindsdien niet meer gezien. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Hey Vincent!
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: manera Polar, Doritos, Prosecco Albertona. I botahaya un ticket, pagana premio, turisima. Nada complica, tu rende por participar. I cum botar di Coca-Cola di 2 liter, tempo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda mo código y scorco Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirates Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, AP

0: uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
5: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
6: De ultieme beach vibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

0: 7 uur. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental in Kiev is gestegen na Russische aanvallen. Zeker 3 mensen zijn overleden en meer dan 40 gewonden zijn gemeld. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland sinds woensdag meer dan 1500 drones heeft ingezet. De Oekraïnse luchtmacht claimt de meeste drones te hebben neergehaald, maar 20 locaties in de stad zijn getroffen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een goed overleg gehad met de Chinese leider Xi Jinping in Beijing. Ze bespraken manieren om de economische samenwerking te versterken en kwamen overeen dat de Straat van Hormuz open moet blijven voor de vrije doorvoer van olie en gas. Taiwan werd niet genoemd in de verklaring. De voorzitter van de Filipijnse Senaat, Alan Peter Cayetano, heeft bevestigd dat Ronald de la Rosa het gebouw heeft verlaten. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen de la Rosa uitgevaardigd vanwege misdaden tegen de menselijkheid. De la Rosa was eerder deze week aanwezig voor een stem, maar is sindsdien niet meer gezien. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to live on the corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao en international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Maduro & Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
5: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Kariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Kariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Pluré Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
6: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental in Kiev is gestegen na Russische aanvallen. Zeker 3 mensen zijn overleden en meer dan 40 gewonden zijn gemeld. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland sinds woensdag meer dan 1500 drones heeft ingezet. De Oekraïnse luchtmacht claimt de meeste drones te hebben neergehaald, maar 20 locaties in de stad zijn getroffen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een goed overleg gehad met de Chinese leider Xi Jinping in Beijing. Ze bespraken manieren om de economische samenwerking te versterken en kwamen overeen dat de Straat van Hormuz open moet blijven voor de vrije doorvoer van olie en gas. Taiwan werd niet genoemd in de verklaring. De voorzitter van de Filipijnse Senaat, Alan Peter Cayetano, heeft bevestigd dat Ronald de la Rosa het gebouw heeft verlaten. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen de la Rosa uitgevaardigd vanwege misdaden tegen de menselijkheid. De la Rosa was eerder deze week aanwezig voor een stem, maar is sindsdien niet meer gezien. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
3: Naar McDonald's. Nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe. Caranos. Y PC, nos atreza nos propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao. Con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA. Creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña. Ole. Y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour escoge bo campeón.
4: Met Sendtoe en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendtoe, dat is pas betaalgemak.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
6: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
7: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
8: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
10: Je

0: vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Centu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Centu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar centu.io. Dat is centu.io.
2: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: 80.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: 80.
0: Exactement.
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: 9 uur. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping hebben tijdens een staatsbanket gesproken over het versterken van hun banden. Xi zei dat de doelen van Trump en de ontwikkeling van China elkaar kunnen ondersteunen. Trump noemde zijn gesprekken met Xi extreem positief en nodigde hem en zijn echtgenote uit voor een bezoek aan het Witte Huis eind september. De Letse minister-president Evika Silinia treedt terug na een politieke crisis. Vorige week vlogen 2 Oekraïnse drones vanuit Rusland Letland binnen. Silinia dwong de minister van Defensie Andris Spruits tot opstappen. De partij van Spruits trok zich terug uit de coalitie, waardoor de regering geen meerderheid meer heeft. Silinia blijft demissionair aan. Het dodental in Kiev is gestegen na Russische aanvallen. Zeker 3 mensen zijn overleden en meer dan 40 gewonden zijn gemeld. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland sinds woensdag meer dan 1500 drones heeft ingezet. De Oekraïnse luchtmacht claimt de meeste drones te hebben neergehaald, maar 20 locaties in de stad zijn getroffen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishouden.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hey Vincent!
3: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Gelde. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden. Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
6: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
7: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
8: Oh, Buurman, wat doet u nu?
9: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
8: Maar bedoel je?
9: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
8: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
9: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
8: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
9: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
8: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
10: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
11: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Shifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivis Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
12: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Tesso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Hey Vincent.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn functie neergelegd. Hij heeft in zijn ontslagbrief aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in het leiderschap van premier Keir Starmer. Streeting wordt gezien als een mogelijke uitdager, maar het is onduidelijk of hij voldoende steun heeft binnen de Labour-partij. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Bij het bombardement kwamen bijna 900 mensen om het leven en verloren 80.000 Rotterdammers hun huis. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 13:27 twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten legde een krans en sprak over de veerkracht van de stad. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft aangekondigd dat hij bereid is om opnieuw presidents- en parlementsverkiezingen te houden. Tijdens zijn toespraak op een partijcongres benadrukt hij ook de noodzaak van hervormingen binnen de Palestijnse autoriteit. De exacte datum voor de verkiezingen is nog niet bekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
4: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: plaatje.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Hey, Vincent.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBT.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft kritiek geuit op de recente droneaanvallen van Rusland op Oekraïne. Ze noemt het een van de meest meedogenloze aanvallen en benadrukt dat de Europese Unie Oekraïne blijft steunen. Een nieuw dronepakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en de sancties tegen Rusland worden aangescherpt. Paus Leo XIV heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht besteden. Tijdens een toespraak aan studenten in Rome zei hij dat deze herbewapening leidt tot grotere spanningen en onveiligheid. Hij riep de studenten op om vredestichters te zijn en zich niet te laten opsluiten binnen ideologieën en landsgrenzen. De Deense koningin Margarethe is donderdag opgenomen in het ziekenhuis met pijn op de borst. Het Koninklijk Hof meldt dat de koningin moe is, maar moed houdt. Ze blijft dit weekend in het Rijkshospitalet voor observatie en verder onderzoek. Eerder deze maand was de 86-jarige koningin ook al opgenomen vanwege verkoudheidsklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maturin Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Met Sendto en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendto, dat is pas betaalgemak.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112.
2: In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill... is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras... van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Hey Vincent!
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Hey Vincent.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hair Boutique Curaçao.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft kritiek geuit op de recente drone-aanvallen van Rusland op Oekraïne. Ze noemt het een van de meest meedogenloze aanvallen en benadrukt dat de Europese Unie Oekraïne blijft steunen. Een nieuw drone-pakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en de sancties tegen Rusland worden aangescherpt. Paus Leo XIV heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht besteden. Tijdens een toespraak aan studenten in Rome zei hij dat deze herbewapening leidt tot grotere spanningen en onveiligheid. Hij riep de studenten op om vredestichters te zijn en zich niet te laten opsluiten binnen ideologieën en landsgrenzen. De Deense koningin Margarethe is donderdag opgenomen in het ziekenhuis met pijn op de borst. Het Koninklijk Hof meldt dat de koningin moe is, maar moed houdt. Ze blijft dit weekend in het Rijkshospitalet voor observatie en verder onderzoek. Eerder deze maand was de 86-jarige koningin ook al opgenomen vanwege verkoudheidsklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontzorgen en regelen je materialen snel. En tegen marktconforme prijzen, zodat jij door kunt met de bouw. Kijk op bib.cw of bel 433-8533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
0: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vincent.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. Y PC, nos traes en nuestro propio signatura en campeón. Presentando un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, traciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, llevando emoción a otro nivel con sus patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. In Polen is voor het eerst een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht erkend. Jakub Kupriak-Trojan en Mateusz Trojan ontvingen een huwelijksakte van de gemeente Warschau. Ze trouwden in 2018 in Berlijn. Een Pools gerechtshof oordeelde dat huwelijken uit andere EU-landen ook in Polen erkend moeten worden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft kritiek geuit op de recente drone-aanvallen van Rusland op Oekraïne. Ze noemt het een van de meest meedogenloze aanvallen en benadrukt dat de Europese Unie Oekraïne blijft steunen. Een nieuw dronepakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en de sancties tegen Rusland worden aangescherpt. Paus Leo XIV heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht besteden. Tijdens een toespraak aan studenten in Rome zei hij dat deze herbewapening leidt tot grotere spanningen en onveiligheid. Hij riep de studenten op om vredestichters te zijn en zich niet te laten opsluiten binnen ideologieën en landsgrenzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: We leven op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
4: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank... En Sixt Rent-A-Car.
5: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

0: paradisefm.cw.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
3: Banco di Caribe.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Hey Vincent.
1: Hallo.
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
7: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Optimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. In Polen is voor het eerst een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht erkend. Jakub Kupriak-Trojan en Mateusz Trojan ontvingen een huwelijksakte van de gemeente Warschau. Ze trouwden in 2018 in Berlijn. Een Pools gerechtshof oordeelde dat huwelijken uit andere EU-landen ook in Polen erkend moeten worden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft kritiek geuit op de recente drone-aanvallen van Rusland op Oekraïne. Ze noemt het een van de meest meedogenloze aanvallen en benadrukt dat de Europese Unie Oekraïne blijft steunen. Een nieuw dronepakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en de sancties tegen Rusland worden aangescherpt. Paus Leo XIV heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht besteden. Tijdens een toespraak aan studenten in Rome zei hij dat deze herbewapening leidt tot grotere spanningen en onveiligheid. Hij riep de studenten op om vredestichters te zijn en zich niet te laten opsluiten binnen ideologieën en landsgrenzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Hey Vincent.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
7: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. In Polen is voor het eerst een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht erkend. Jakub Kupriak-Trojan en Mateusz Trojan ontvingen een huwelijksakte van de gemeente Warschau. Ze trouwden in 2018 in Berlijn. Een Pools gerechtshof oordeelde dat huwelijken uit andere EU-landen ook in Polen erkend moeten worden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft kritiek geuit op de recente drone-aanvallen van Rusland op Oekraïne. Ze noemt het een van de meest meedogenloze aanvallen en benadrukt dat de Europese Unie Oekraïne blijft steunen. Een nieuw dronepakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en de sancties tegen Rusland worden aangescherpt. Paus Leo XIV heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht besteden. Tijdens een toespraak aan studenten in Rome zei hij dat deze herbewapening leidt tot grotere spanningen en onveiligheid. Hij riep de studenten op om vredestichters te zijn en zich niet te laten opsluiten binnen ideologieën en landsgrenzen. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: thuisfm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Hey Vincent.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and 6 friends.

0: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Een team Argentijnse wetenschappers reist volgende week naar de havenstad Ushuaia om het Hantavirus te onderzoeken. Dit virus brak uit op het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius dat op 1 april vertrok. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat de eerste besmetting plaatsvond voordat het schip vertrok. Resultaten van het onderzoek worden binnen 4 weken verwacht. In Polen is voor het eerst een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht erkend. Jakub Kupriak Trojan en Mateusz Trojan ontvingen een huwelijksakte van de gemeente Warschau. Ze trouwden in 2018 in Berlijn. Een Pools gerechtshof oordeelde dat huwelijken uit andere EU-landen ook in Polen erkend moeten worden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft kritiek geuit op de recente drone-aanvallen van Rusland op Oekraïne. Ze noemt het een van de meest meedogenloze aanvallen en benadrukt dat de Europese Unie Oekraïne blijft steunen. Een nieuw drone-pakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en de sancties tegen Rusland worden aangescherpt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: www.paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.
2: So Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: Curaçao op 29, 30.

0: Ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Bouwmeesters. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. Een team Argentijnse wetenschappers reist volgende week naar de havenstad Ushuaia om het Hantavirus te onderzoeken. Dit virus brak uit op het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius dat op 1 april vertrok. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat de eerste besmetting plaatsvond voordat het schip vertrok. Resultaten van het onderzoek worden binnen 4 weken verwacht. In Polen is voor het eerst een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht erkend. Jakub Kupriak-Trojan en Mateusz Trojan ontvingen een huwelijksakte van de gemeente Warschau. Ze trouwden in 2018 in Berlijn. Een Pools gerechtshof oordeelde dat huwelijken uit andere EU-landen ook in Polen erkend moeten worden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Vincent. Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. IPC nos adresa nos propios signatura en campeón, presentando un adonan de McDonald's World Cup. Mc Curaçao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. Mc USA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
7: Je

0: paradisefm.cw.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort, tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
3: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que a começar como sonho, abrirá fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Hey Vincent.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
8: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
9: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
10: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
11: Refort. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger?
12: Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
13: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
14: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
15: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
16: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
15: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
17: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
3: Met Sentu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentu.io.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee. Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
4: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Hey Vincent.
6: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
7: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
8: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
9: May 20th to 25th.
8: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

0: Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.